0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. En het is weer fijn om bij u te mogen zijn. En vanavond met het programma, de Dutch Family Program. En we maken deze keer een virtuele reis naar de Nederlandse Achterhoek. En dat is voor al onze luisteraars Down Under. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond, Gerry. Goedenavond, luisteraars. Ik hoop dat alles goed met u gaat. Met ons gaat het hier goed in de studio. En wij gaan vanavond een gezellig programma voor u neerzetten. We zijn hier tot 10:30.
0: Ja, dat is waar. We beginnen met een bekend lied. Je kunt meezingen.

En zo luisterde u naar Wim Sonneveld met die Amsterdamse grachten. En voordat ik het volgende aankondig, wel vannacht kunt u kijken naar de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland. Ergens rond 4 uur, dat moet u dan eventjes zelf opsnuffelen. Maar dan is er een voetbalwedstrijd gaande. En Nederland hoopt toch deze keer eens een keertje te winnen van Duitsland. Als ik het zachtjes mag zeggen. Begrijpelijk, want het is lang geleden geweest dat dat gebeurd is. In ieder geval, wij gaan door met André Hazes. En die zingt Leef.

0: deze jongeman heeft heel wat aas naar voren gebracht. En u luistert naar André Hazes junior.
1: Ja, dan gaan we nu naar een verzoekje van een van onze trouwe luisteraars. Voor Pam en Noel van BZN Kees Serra.

0: Breaker News, Newstime.
1: De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangetroffen. Het gaat deels om zware stookolie, vooral tussen aangespoeld wier. De lokale autoriteiten adviseren strandbezoekers contact met de olieresten te vermijden. De eerste meldingen van aangespoelde olie kwamen uit Westkapelle. Daarna werd ook op andere stranden langs de Walcherse kust tot aan Vrouwenpolder olie aangetroffen. Uit inspecties blijkt dat het verspreidingsgebied groter is, meldt de provincie in een verklaring. Ook op het Banjaard Badstrand op Noord-Beverland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen zijn olieresten aangetroffen. In Zeeuws-Vlaanderen lag de olie op het strand en niet tussen aangespoeld wier. Een 15-jarig meisje uit Rotterdam heeft zich bij de politie gemeld na de oplichting van een 92-jarige vrouw in het Limburgse Kerkrade. De vrouw dacht dat ze met een politiemedewerker te maken had, maar uiteindelijk werd haar pinpas gestolen. De vrouw werd eerst opgebeld door iemand die zich voordeed als een agent, meldt de politie. De persoon vertelde haar dat er meerdere mensen in haar buurt waren opgelicht en dat er iemand bij haar langs zou komen om haar te helpen. Uiteindelijk kwam het meisje bij de vrouw aan de deur. De vrouw hing op dat moment nog aan de telefoon met de nepagent. Tijdens het telefoongesprek ging het meisje er met de pinpas van de vrouw vandoor. Later die middag werd er 2 keer geld opgenomen met de pinpas. De politie bracht vorige week onherkenbaar gemaakte beelden naar buiten van degene die het geld pinde. Herkenbare beelden zouden worden gedeeld indien een verdachte zich niet zou melden. Bij een importeur van tropisch hardhout is de afgelopen maanden 375 ton fout hout in beslag genomen. Het azobehout komt uit Gabon. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het hout ook afkomstig is van legale houtkap. Het speciale fouthoutteam van de NVWA heeft in mei 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland doorzocht. De NVWA meldt niet in welke plaats het bedrijf gevestigd is. De eigenaar van het bedrijf werd na de doorzoekingen aangehouden en na verhoor vrijgelaten. Bij de doorzoeking is bedrijfsadministratie in beslag genomen en beslag gelegd op onder meer bedrijfspanden en bankrekeningen. Zo kan illegaal verkregen winst na een veroordeling worden afgepakt. Ook de Belgische douane is bij het onderzoek betrokken. De Belgische autoriteiten hebben 2 zendingen hout in de haven van Antwerpen onderschept. De hoeveelheid is te vergelijken met 16 volle vrachtwagens hout. 13 onderwijsinstellingen hoeven toch geen boete te betalen. De scholen zouden hun studenten verkeerd hebben voorgelicht over het diploma dat ze konden halen, maar de onderwijsinspectie heeft er te weinig bewijs voor geleverd. Ook is niet bewezen dat instellingen onterechte titels hebben verstrekt. Daarom heeft de Raad van State, de RVS, de straffen gisteren van tafel geveegd. De instellingen moesten in totaal ongeveer €470.000 betalen. De toenmalige minister van Onderwijs had die boetes in juni 2023 opgelegd. 2 jaar eerder had de inspectie vastgesteld dat studenten onduidelijke voorlichting kregen. Bij later onderzoeken vond de inspectie dat de informatie nog niet genoeg was verbeterd. De instellingen stapten naar de rechter, maar die gaf de minister gelijk. Op diploma's van sommige studenten stonden de termen professional master en executive master. Een mastertitel is beschermd. Alleen erkende instellingen mogen die verstrekken. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt weer op de proef gesteld. In Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om een nieuw begin in hun leven te maken. Het is druk bij de gemeenteloketten van Rotterdam, Almere en Amsterdam. In totaal staan daar meer dan 4000 mensen in de wachtrij. In Amsterdam wachten kinderen ongeveer een jaar en 3 maanden voordat ze hulp krijgen, laat een gemeentewoordvoerder weten. Ouders wachten gemiddeld 9 maanden. Tussen 2004 en 2019 wees de Belastingdiensten tienduizenden ouders onterecht aan als fraudeur. Sommigen moesten in 1 keer enorme sommen kinderopvangtoeslag terugbetalen. Het OM heeft dinsdag zelfstraffen tot 12 jaar geëist in een enorme corruptiezaak. In een jaar tijd vonden er 95 geweldsincidenten plaats na illegale informatiebevragingen door een Amsterdamse gemeenteambtenaar. B. trad in 2003 in dienst als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. In zijn functie had hij toegang tot persoonsgegevens. Een goudmijn voor criminelen die op zoek zijn naar adressen van criminele rivalen of familieleden daarvan. Dankzij de persoonsgegevens die Jim B. op aanvraag verstrekte, vonden op verschillende adressen zeker 36 explosies plaats, werden dreig- en kogelbrieven verstuurd en was er in 1 geval sprake van een poging tot moord. Het gebeurde allemaal in nog geen jaar tijd. De officieren van justitie zien voldoende bewijs voor de medeplichtigheid van Jim B. aan 7 explosies en een poging tot moord. Naast de eis van 12 jaar mag hij, als het aan het OM ligt, ook 15 jaar lang geen beroep als ambtenaar vervullen. Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een politieachtervolging van de weg geraakt naast de McDonald's in Udenhout. Na de crash vatte de auto vlam. De 3 inzittenden vluchten weg, maar konden kort daarna worden aangehouden. Tijdens de achtervolging werden snelheden van 250 km per uur aangetikt. En dan het weer in Nederland. Morgenochtend begint fris. Temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden. Door de zon kan het warmer aanvoelen. 'S Nachts weinig wind en het kan plaatselijk mistig worden. Zaterdag wordt het 19 tot 22 graden en zondag komt de temperatuur in vrijwel het hele land boven 20 graden uit. Het blijft waarschijnlijk overal droog. Maandag blijft het warm met maxima tussen 20 en 23 graden. Voor Adelaide morgen zon en bewolkt 23, zaterdag regen en 19, zondag wat regen en 18, maandag een spatje regen en 22 en dinsdag misschien regen, maar het wordt dan 29 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: the society figuren, that's a special kind of people. Huh? Ik vind society mensen, dat beweegt anders, dat heeft een heel andere allure. Weet u waar society figuren veel meer werken? Werken veel meer. Lent. Dit is puur society. Het is puur society. Dit wordt toch veel gedragen door de grote society figuren, hè? Zo zitten de society figuren bij de grote diners aan tafel, zo met die linten om. Ze dragen het lint onder de jas, dwars zo onder de jas. Maar ze kunnen het omhouden als ze naar het toilet moeten. Nou zie ik in mijn gedachten. U ook? Dan zie ik in mijn gedachten zo'n hoge autoriteit. Die zie ik thuis in de badkamer in zo'n lange jeger onderbroek. Ja? Met zo'n beetje laag kruis erin. Weet je? Helemaal geen erekruis, weet je. En dan kan hij zijn lint niet vinden. En dan hoor ik die man al roepen. Annie, ik kan nergens mijn lint vinden. En dan roept zij, kijk eens in het naaimandje. Dat ding, dat moet er ergens liggen. En dan ligt het in het naaimandje. En dat is natuurlijk geen COVID, hè. Want zo'n lint, dat moet gedragen worden in een milieu. In een milieu van avondtoiletten en décolletés en parfums. Dan komt dat uit tot... Ik ben eens geweest bij zo'n groot banket. Bij een society banket, daar ben ik bij geweest. Mensen, weet je niet wat je ziet, zeg. Prachtig, zeg. Heel banket, stond een hele lange tafel. Met allemaal heerlijkheden van het banket op tafel. Met champagne, met diverse wijnsoorten. En de hele society aanwezig. Achter elke stoel stond een man in livrei. Zogenaamde livreiers. Die man doet niks, je schuift alleen maar met je stoel. Zo. Want ik dacht nog, laat die maar schuiven. Hè? Ja, je moet oppassen, want je zit er zo naast, hoor. Ik voelde ook eerst altijd even zo met een hand, zo. Maar mensen, chic, zeg. Met kroonluchters, iedereen met goud en brillanten en diamanten. Hele society aanwezig. Hoe ze elkaar groeten. Zo van, hi, society. Oh, dat is mooi. Het is een wereld apart, hè? Banket. Ik vind het woord al zo mooi, banket. Hij gaat naar het banket. Dat is heel anders als hij moet nog warm eten. Het is hetzelfde, hoor, want het eten was warm. Want ik heb me gek zitten blazen, weet ik nog, hè? En wie zat er het eerst aan tafel? Ja, ik stierf van de honger, ik denk van zin. Vast fout, wat ik deed was fout. Ik gooi het hele protocol omver. Mooi drie keer gooien, hè. Ja, maar ik sloeg een rot figuur, hoor. Ik zat alleen aan tafel op een gegeven moment. En toen kon ik die knoop niet loskrijgen van mijn servet. Het was helemaal fout. In dat gezelschap van al die autoriteiten en die hoge functionarissen, daar ga je niet zomaar aan tafel. Dat heet ook niet aan tafel gaan, dat heet aanzitten. Heel merkwaardig, aanzitten. Excellenties zitten aan het banket. Twee keer aan. Excellenties zitten aan het banket. Dus niet ze zitten aan het banket. Nee. Per se niet. Want ze mogen nergens aan zitten. Denk. Mag niet. Nee. Want ik zag één minister die zat even ergens aan. En die werd gelijk op zijn vingers getikt. Want toen zei ik nog, dat kun je in je zak steken, zei ik. En toen wou hij het in zijn zak steken. Maar dat mag niet. Bij zo'n banket mag je niets in je zak steken. Want ik wou een bal gehakt in mijn zak steken. Hij lag vlak voor me. Prachtige bal. Ik heb zelden zo'n mooie bal gehakt. En ik heb veel ballen gehakt gezien. Heel. Maar dat was geen gewone bal. Dat was een galabal. En ik had hem haast in mijn zak. Toen kwam zo'n livreier. En die zegt, leg neer die bal. Leg neer die bal. Enfin, ik leg die bal neer. Scheidsrechter erbij, je weet hoe dat gaat. Hij fluitte. Ik zeg, vent, maak niet zo'n drukte, dan ligt die bal toch? Hij zegt, is dat diezelfde bal? Ik zeg, ja, wat dacht jij dan? Ik dacht je dat ik naar het banket was gekomen met een bal gehakt in mijn zak? Nou. Ja, nou lach ik er om, mensen, maar ondertussen zeg. En aan tafel, ik had het water in mijn handen staan. Zeg. Het is heel moeilijk om je in die kringen te bewegen. Ik heb me haast niet bewogen, dat mag ik wel niet. Ja, je moet om alles denken. Om alles moet je denken. Je hebt een tafeldame, dat weet u, hè? Bij zo'n banket krijg je een tafeldame aangewezen, hè? Tafeldames, die zijn uitsluitend voor een tafel, hè? Denk niet, ik ga met haar op de canapé zitten, hoor. Er zijn weer andere dames. Het zijn de canapeuzes, hè. Maar zo'n tafeldame, die wordt je aangewezen, hè. Je kunt niet zeggen, geef maar die tafeldame. Maar nee, aangewezen. Daar staat zo'n stok, hè. Zo'n aanwijsstok, u kent die stokken wel, hè. Zo'n rubber dopje erop, hè? En dan wijzen ze je zo'n tafeldame aan. En ik had een mooie, zeg. Mijn tafeldame was heel mooi. Een douarière. Ze zegt, zeg maar, doe het tegen me, zegt ze. Mooie, volle tafeldame. Met zo'n grote vestibule. Het was meer dan een tafeldame. Het was een uitschuiftafeldame. Ga je weer? Hè? In des. Ja. Zeg, ik heb nog een flater geslagen, mensen. Ik heb ook ontzettend, zeg. Als ik er nou nog aan denk, dan krijg ik kippenvel, zeg. Nee, ik zat er een tijdje aan tafel en dan word je toch alweer een beetje vrijer, hè? Ik was een beetje geacclimatiseerd, hè? Toen zeg ik ineens, zeg. Het was eruit voordat ik erger in had. Dan zeg ik ineens, heren, geef de appelmoes eens door. Nou, ik had zo'n kop. En naast me zat er een, die had ook zo'n kop. Maar die had hij al jaren. Kun je je voorstellen, mensen, om in die kringen te zeggen, heren, geef de appelmoes eens door. Dat is helemaal fout. Je hoort te wachten tot de appelmoes voorbij gaat. Zo is het. Ja, het mooiste is, ik zag de appelmoes voorbij gaan. Want ik dacht nog, hé, daar gaat de appelmoes. Ik wou niet vragen, waar gaat de appelmoes nu doen? En ik weet nu nog niet waar de
1: Een welbekende stem, nietwaar, Toon Hermans.
2: Ja, dan gaan we nu naar een verzoekje van Harry, Harry van Vliet. Harry, wat je hebt aangevraagd komt volgende week. Want op dit moment hebben we hem niet bij ons. Maar we hebben iets anders voor je gevonden van Vincent. En dat heet Zomerdromen.

Wel, dat was Vincent, die altijd nog in volle vaart vooruit gaat. En dat was het liedje met de zomerdronen. Harry, ik hoop dat je dat ook wat gevonden hebt. Maar volgende keer, zullen we zeggen, beter. Maar we kunnen niet alles elke keer meebrengen. Dat is zo jammer, hè? In ieder geval, we gaan naar een volgend liedje toe. Dat heeft te maken met wat... Mooi Volendam.

0: En zo luistert u naar mooi Volendam. En ja, werd er niet ergens in gezongen dat het er zo rustig is? Nou, dat is niet helemaal meer het geval. Want het toerisme neemt echt helemaal over.
1: Ja.
0: Hetzelfde als een giethoorn, zo, dat is hetzelfde idee.
1: Het is niet rustig.
0: Alles loopt achter elkaar te sjokken. En is bezig, ja. Wij hebben u in het begin beloofd iets over de Achterhoek te vertellen. En ik dacht dat... Wil iets? Of is het op je phone? Nee,
1: ik heb het hier. De Achterhoek is een prachtige regio in Gelderland. Het bekend staat om haar rust, ruimte, gastvrijheid en het iconische coulissenlandschap. Deze geschreven rondleiding neemt je mee langs historische stadjes, indrukwekkende kastelen en de mooiste natuurplekken. Pak een denkbeeldige fiets of een auto en dan gaan we op pad. U kunt het ook lopen, maar dat zal wel een beetje te vermoeiend zijn. We beginnen onze reis in Doesburg. Een van de 7 Achterhoekse Hanzesteden. Zodra je over de klinkers loopt, voel je het alsof je terug in de tijd gaat. Er zijn prachtige middeleeuwse straatjes, historische gegevens en de imposante Martinikerk. En een lokale specialiteit? We stoppen bij de Doesburgse mosterdmakerij voor een potje ambachtelijke mosterd. En dan gaan we nog een kopje koffie drinken in de Waag. Dat is de oudste horecagelegenheid van Nederland. Vervolgens gaan we door naar Ruurlo. Ruurlo is bekend om zijn kastelen. Het kasteel Ruurlo, dat is een heel mooi waterkasteel dat omringd is door een Engelse landschapstuin. Binnenin het kasteel bevindt zich een deel van Museum Moor, waar je de magische, realistische schilderijen van Karel Willink kunt bewonderen. En dan Winterswijk. Het meest oostelijke puntje van de Hazesteden, Winterswijk. Dit gebied is uitgeroepen tot nationaal landschap. Een lappendeken van houtwallen, Saksische boerderijen, knabbelende beekjes en open velden. We nemen een kijkje bij de steengroeven, een unieke diepe kloof waar miljoenen jaren aardgeschiedenis bloot liggen. Een on-Nederlands gezicht. Van daaruit gaan we naar Groenlo. We gaan naar de bier, de wijn en de vestinghistorie. Groenlo, dat stadje ademt een historie uit van de 80-jarige oorlog. Dat is echt een heel oud stadje en heel prachtig om te zien. Er zijn oude vestingwallen en grachten. En Groenlo is de geboorteplaats van Grolsbier. Nou, dat is voor iedereen wel bekend, Grolsbier. Maar wist je dat de Achterhoek tegenwoordig ook een bloeiende wijnstreek is? We strijken neer op een terrasje van een lokale Achterhoekse wijnrij of voor een speciaal biertje. En de stop 5 is Bredevoort. Dat is de boekenstad. Ook een idyllisch vestingsplaatsje. Dit plaatsje staat inderdaad bekend om een boekenstad. Overal vind je antiquaraten, boekwinkeltjes en kasten vol boeken op straat waarheen je door kunt bladeren. Het is er heerlijk rustig en ontzettend vol.

0: foto's uniek.
1: Dat lijkt me ook wel leuk, zo'n plaatje met zo'n soort boekenaccent. Ja. Dat heeft iets, ja.
0: Engels.
1: Ja, inderdaad. Dat doet me daaraan denken. En ja. Anton Pieck idee ook een beetje. Ja, heel grappig. En dan zeggen ze meestal als groet, de Achterhoekse groet, bij het afscheid is goed gaan. En pas goed op jezelf of het ga je goed. Maar wat we zeer zeker ook moeten noemen, dat zit helemaal in de Achterhoekse cultuur, is de Zwarte Cross Festival. Dit is kortweg te zeggen gigantisch. Het is het grootste motocross en muziekfestival van, niet alleen Nederland, van Noord-Europa. Het laat perfect zien hoe de Achterhoekers traditie, motoren, humor en gezelligheid met elkaar combineren. En dan afscheid nemen met goed gaan. En ja, dat was het wat betreft de Achterhoek. Een van de leukste streken van Nederland.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: U luistert naar Arne Jansen met de zeven brieven. Ook alweer heel wat jaartjes terug. Wat niet jaartjes terug is, is de voetbal.
1: Ja, we beginnen bij de Eredivisie. Feyenoord FC Utrecht 5-0. AZ Telstar 1-0. FC Twente PSV 3-2. NEC Go Ahead Eagles 1-1. ADO Den Haag, SC Schram, Cambuur 1-1. Sparta Rotterdam, SC Heerenveen 0-4. Ajax Excelsior 2-2. Willem II, Fortuna Sittard 0-1. FC Groningen, PEC Zwolle 3-0. Met 7 gespeelde wedstrijden staat bovenaan AZ met 19 punten. Gevolgd door Feyenoord met 17 punten. PSV, FC Twente samen 16 punten. Ajax 14 punten. En dan gaan we even naar de laatste. Om hemel onderaan. Dat is FC Utrecht 5 punten. PEC Zwolle 4. En ADO en Willem 2 punten. En dit waren de uitslagen van de Eredivisie. Met dank aan Jan van der Belt.
0: En ook de Eerste Divisie heeft hij doorgegeven. Met dank. De Graafschap NAC Breda 1-2. Vitesse Jong PSV 3-1. Jong AZ, Volendam 4-1, FC Den Bosch, Helmond Sport 2-1, RKC Waalwijk, MVV 6-1, Wopper. En FC Eindhoven tegen Emmen 3-1, Jong Utrecht, Venlo 1-3, Jong Ajax, Roda JC, punteloos. Almere City, Heracles, Almelo 1-0. Toppels tegen Dordrecht 3-0. Bovenaan Heracles Almelo met 7 wedstrijden, 18 punten. Almere City volgt met 16 punten. En VVV Venlo heeft er 15. Middenin ergens Jong AZ met 13 punten en 9 wedstrijden. En onderaan krijgen we Volendam. Dat valt een beetje tegen, want die zijn net naar de... gedegradeerd. Ik dacht die ietsje hoger zou komen daar. Maar goed, ze hebben 7 wedstrijden gespeeld en 9 punten. Helmond Sport 7-8. En Jong Ajax heeft er 9-8 gespeeld. En dan gaat het woord weer naar Wil.
1: Ja, dan gaan we een plaatje draaien voor mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien niet zo lekker voelen. Die zich misschien wat eenzaam voelen. Voor deze mensen draaien we elke week altijd een speciaal muziekje. En dat is dit keer van Francis Goya, Nostalgia.

0: Dan hebben we nog een mededeling voor uw luisteraars van de carnavalsclub De Raddraaiers. Die nodigt u uit voor het 50-jarig bestaan met een carnavalsdans op zaterdagavond 10 oktober om 19:30. Het is in de RSL Club 19 Park Terrace in Salisbury. Breng zelf supper en hapjes mee. Koffie en thee gratis. Er wordt verzocht geen alcohol zelf mee te nemen. Geen drinken zelf mee te nemen. Want daar is dus een full bar facility. De muziek wordt gedaan door Good Company. En de DJ is Dini. En er is ook nog optreden van de Raddraaiers Dancing Girls. Olivia en Selby. En er wordt van allerlei muziek wordt er gespeeld. Een wals, een foxtrot, een rumba, een rock'n'roll, line dancing. Als u dat leuk vindt. Alles komt aan de orde. De toegang is $12. En het is te verkrijgen bij Gerry Niessen of Corrie van Nuenen. Of aan de deur. Ik kan u het telefoonnummer geven van Gerry Niessen. Dat is 04-178-33-709. Dus 04-17-833-709. Maar u kunt ook uw kaartje kopen aan de deur. Maar het is misschien wel handig om even te bellen, denk ik. Zo, dat is op zaterdagavond 10 oktober om 19:30 begint het in de RSL Club 19 Park Terrace in Salisbury.
1: Ja, en het leuke van die carnavalsfeesten is dat ze altijd ook support krijgen van Nederlandse verenigingen over Australië. En deze keer voor dat 50-jarig bestaan waar je petje voor afneemt.
0: Ja.
1: Wij van de radio zijn ook 50 jaar, maar maakt niet uit. En dat is fantastisch. En er komen waarschijnlijk zo'n 16 mensen van Interstate naartoe.
0: Oh, om, leuk voor ze.
1: Om mee te doen, ja, en mee te feesten. Dus dat is een extra tientje dat eraan gegeven, ja, wordt daardoor. Ja, fantastisch. In ieder geval... Ze zullen veel plezier hebben. Het is over een dag 14 al, ja, hè, zoiets.
0: Ja. Nou, 10 oktober, ja.
1: 10 oktober is niet ver weg.
0: Dus dat duurt nog 2 weekjes, ja.
1: Ja, oké. Okay.

0: In Nijede, dat werd gezongen in het Fries, mensen. En de groep, dat was De Kast. Die waren heel populair in de jaren 90 en zijn nog een hele tijd blijven hangen, eerlijk gezegd. En vaak nog hoor je de liedjes. Maar Nijede, dat was een van de bekendste. En De Noorderzon was een andere die ook nogal bekend was. Nou, na dat alles gaan we naar Jan.
1: Ja, we hebben een verzoekje van Jan, Jan van der Belt, voor zijn Riki. We draaien van Tony Eijk, The Shadow of Your Smile.

0: Hoe laat heb je het nog?
1: Ik eens even kijken hoor. 2:30, hoezo?
0: Nou, dan zal ik hem maar eens gelijk zetten, want ik heb het 3:30. En de mannen loopt gelijk.
1: Oh, en waarom zal de jouwe nog gelijk lopen?
0: De mannen loopt gelijk, want dat is een swats.
1: Een swats? Nou Ben, waarom zouden we swats gelijk lopen?
0: Swatsers lopen gelijk, want die zeggen ek.
1: Oh, en we hadden die ekken destijds de tijd vandaan om die swats van jou te ekken, ekkel?
0: Waarschijnlijk had die ek zelf ook een swats.
1: Die op derde handje en die allereerste swats dan, hoe is die dan geek?
0: Ja, jezus, daar vraag je me wat.
1: Ik ben er zelf over begonnen, ritje nummer 8.
0: Nou, waarschijnlijk heb die ek om de allereerste swats te ekken, dan heb die ek om die heb waarschijnlijk de tijd gebeld. Dat denk je.
1: De tijd gebeld?
0: Ja, de tijd.
1: Maar dat kun je beter niet doen, want dat doe ik ook wel eens. Dan krijg je zo'n mokkertje aan de lijn.
0: Ja,
1: ja. Je hebt de hele dag niks te doen. Je zit de nagels te velen of de lippen te stiften. Weet ik wat die werven doen als ze niks te doen hebben? En die roept dan maar wat.
0: Die roept dan maar wat?
1: Ja, die roept dan, het is 2:03:04, maar er klopt geen einde klote van.
0: Hoezo? Dat kan toch waar zijn? Dat kan toch op een gegeven moment 2:03:04 zijn?
1: Nee, nee, dat kan helemaal niet, want ze hebben 4 seconden nodig om te zeggen, het is 2:03:04. Dus in de tussentijd is het al 2:03:08.
0: Jezus Christus.
1: Ja, ik weet ook wat, het gaat maar om 4 luizige seconden. Maar bij zwemmen ben je mooi de halve plak kwijt. Leg dat Inge de Bruin maar eens uit. Toppie joppie.
0: Nee, maar luister nou eens naar mij, joh, kabouterplop. Luister nou eens, kijk. Ze zeggen bij de tijd helemaal niet, het is 2:03:04.
1: Nee, dat weet ik ook wel. Ze zeggen de 100 seconde wat anders. Dat is hun werk. Ze motten mee met de tijd bij de tijd. Het was maar een voorbeeld.
0: Nee, dat bedoel ik gewoon helemaal niet. Ik bedoel, ze zeggen daar bij de volgende toon is het 2:03:04. Dat zeggen ze bij de
1: tijd. Volgende toon?
0: Bij de volgende toon.
1: Wat heb je daar nou aan? Wat
0: heb je daar nou aan? Dan weet je bij een bepaalde toon hoe laat het gaat leggen worden.
1: Als ik de tijd bel, ja?
0: Ja, als jij de tijd belt.
1: Als ik de tijd bel, dan wil ik ook precies weten hoe laat het is. En niet hoe laat het over een tijdje, over 4 seconden, bij een bepaalde toon gaat leggen worden. Kap eens even lekker.
0: Dan trek je er toch 4 seconden vanaf, zeikert.
1: Dat zal me helemaal gebeuren, zeg. Ben je 2 kwartjes kwijt om de tijd te bellen? Krijg je een rekensom op. Jij bent een fan, hè?
0: Geef het nou gewoon toch eens toe, jongen. Op de toon loopt de tijd gewoon gelijk.
1: Ik geef helemaal niks toe. Maar er klopt geen ene moer van wat je zegt.
0: Jongen, kap toch eens, joh. Dat klopt wel.
1: Neem nou, luistert. Neem nou een heiblok.
0: Een heiblok?
1: Ja, hebben we net zo'n heiblok gehoord?
0: Ja.
1: Dan zie je in de verte zo'n heiblok staan, hè?
0: Ja.
1: Dan valt dat blok zo naar beneden. Van boven naar beneden. Dat gaat zo naar beneden. Kun je het nog een beetje volgen?
0: Nou, net dan. Net dan.
1: Dan hoor je nog niks. Nee. Pas als dat blok weer omhoog gaat, pas dan hoor je de klap.
0: Nou en?
1: Dus geluid kost tijd. En is met die pieptoon van jou net zo. Zo. Nou jij weer.
0: Dacht je dat ze daar niet over na... Dacht je dat ze daar niet over na hadden gedacht bij de tijd? Doe dat geluid tijd kost. Dat is hun vak, dan denken ze over na. Ze sturen die tonen, denk ik, een beetje eerder weg, zodat ze op tijd dan komen overal.
1: Jongen, hoe kent dat nou, joh? Dan zouden ze een toon naar Maastricht veel eerder moeten wegsturen dan een toon naar Hilversum. Dat kent toch allemaal niet?
0: Maak je nou maar geen zorgen, dat is allemaal computer gestuurd. Al die tonen in heel Nederland, die gaan op tijd de deur. En het hele zootje komt overal in Nederland op tijd dan, hoor. Geloof het nou maar.
1: Mag ik jou nou eens wat vragen, professor?
0: Nou, dat werd ik in tijd. Dat is wat vroeg, ja.
1: Hoe weet jij dat eigenlijk allemaal zo precies?
0: Nou, dat zal ik je uitleggen. Jij zit altijd met je reet in die koffietent, weet je wel. Ik zit op de weg. En waar ik ook bel in Nederland, of het nou Den Helder is, Middelburg, Zeeland, het maakt geen flikker uit, Maastricht, overal, en dan moet je goed luisteren, loopt de tijd op de toon. Op de toon loopt de tijd overal gelijk.
1: En dan zit jij erin?
0: Hoezo?
1: Jij zit erin.
0: Waarom?
1: Waarom loop je overal de tijd te bellen? Die zwats voor jou, die liep toch gelijk? Het geloof.

0: eens we luisteren naar Danny Christian. Kom, ga maar met me mee. Nou, dat vragen wij niet aan u, want wij gaan naar huis. En wil ook naar huis. Ieder zijn eigen weg. Lieve mensen, dank voor het luisteren. En alsjeblieft schakelt u weer in volgende week. En denk eens aan een donatie voor ons. Want rekening die begint aardig aan te tikken. Iedere week weer opnieuw. Anderhalf uur. Wel, lieve mensen. We proberen het vol te houden, maar het moet helaas met u tezamen.
1: Ja.
0: Wel thuis, wel en dank voor alles. Dank voor het heen en weer gehol.
1: Ja, Gerrie, jij ook slaap. Jij ook een goede reis terug naar huis. En voor iedereen die luistert, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.